0: Du hast eingeschaut in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das zweite Programm sagen wir, was kann ich seine Antwort wir zu Daniel, wie sie ihm seinen Traum erklären wird. Wir sagen noch weiter, dass das viel zu tun hat mit, was in der letzten Zeit passieren wird. In dit vandaagse programma, waar we zijn, dat de koning had een goldene gestalt gebeurd en opgesteld, en we worden zijn, dat hij nu rijdt weer om dit gestalt in te zijn. We worden zijn, waar dit gedaan wordt en wat er alles met verbonden weer. En we worden ook zijn, wat Daniel zijn drie vrienden van de stal namen, wie dit passeren deed. Ich lade ihn nur weiter an, sei er genau zu hören, um wieder zu sein, was wir hier von der weiter lehren können, besonders von, wann wir durch eine schwere Zeit gehen müssen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du die Worte nur weiter machst, rechtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, der Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da nur das dritte Kapitel in das Daniel-Buch gekommen. Hier wo wir sehen, wo Stoltheit ein Mensch annehmen kann. Nebuchadnezzar hat einen Traum von einer großen, prachtvollen Gestalt gehört. Daniel hat ihm gesagt, was das Traum meint. Gott hat Nebuchadnezzar gewesen, was in der Zukunft passieren wird. Da wird der fünf Weltkönigreich sein. Dort erste von diesen wird Nebuchadnezzar sein Babylon-Königreich. Dort letzte wird in der letzte Tag abgestalt worden. Dem Herr Jesus in Königreich so aus dem Stein und den Traum beschrieben wird, wird an Jandach abgestellt worden und alle anderen Königreichs wurden vernichtet worden. Nun in das dritte Kapitel wird ans Vergestalt, dass Nebuchadnezzar eine große Gestalt von Gold mag. Und sein Traum wird die Kap von Gold. Daniel hat ihm gesagt, dass er die Kap von Gold wird. Und es steht, dass er sich für Gott damit gedeht, mag er ein Gestalt von Gold, ganz von Gold. Und es wird nicht gesagt, was dort Gestalt endlich wir. Einige Leben dort können Gestalt von Nebuchadnezzar selbst seine gewasst. Andere Leben dort bloß ein Gestalt wir. Nach ein Aufgabe von den Fehler, die in dort Land angebet wurde. Dort Gestalt wir 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Ein ganz von Gold gemacht, das Gestalt wird in Dura in der Babylon-Provinz abgestalt. Nebuchadnezzar wird ein Weltherrscher und will alles durch eine Religion totbringen. Er ruft all die Leiders, die Fürsten und die Beamten in sein Königreich taub, sodass sie können durchsehen, wann das Gestalt eingeweiht wird. Wenn die dort erst alle taub gekommen wären, dann wird die Einweihung anfangen. Daniel, seine Freund, wäre da, aber Daniel wir nicht. Dort ist sehr möglich, dass er für den König in ein anderes Land wir ab dem König sein geschafft. Nun der zweite und dritte Vers und das dritte Kapitel. Dann schickt Nebuchadnezzar den König Wort, dass all die Volksleider, Fürsten, Regierer, Kanzler, Kassafiere, Rechter, Friedensrechter und Herrscher von all den Provinzen in sein Königreich nur dort Gestalt einweihen kommen sollen, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Dann kämen all die Volksleider, Fürsten, Regierer, Kanzler, Kassafiere, Rechter, Friedensrechter und Herrscher von den Provinzen taub für die Einweihen für dort Gestalt, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Und sie stünden alle für dort Gestalt, dort Nebuchadnezzar abgestalt hat. Wie können uns vielleicht denken, wo das möchte sein, gewasst? König Nebuchadnezzar hat Vollmacht zu tun, was er tun will. Aber er würde auch mit Gott rechnen müssen. Diese Leute wissen, dass wenn sie nicht so die, aus dem König sein Wunsch möchte sein, dann können sie ihr Leben verlieren. Wie lange dort wir von der Zeit aus der Einleitung gekommen wir, was sie da wären, wird uns nicht gesagt. Wir wissen auch nicht, wie lange dort nehmen so eine Gestalt zu bauen. Nu aber wir die Zeit gekommen für die Einweihung für das große Gestalt. Vierte bis erste Vers in das dritte Kapitel. Dann seht die Nachrichtträger, met een luide stem, je veldje, ja, nationen en mensen van alle sproken, to junt es des befehl je mocht, to de tijd, van je de stem, van den trompet, de fleet, de zitter, de hoop, de dudelzak, en alle hand muziek heren, dan zal je dolvallen en dat galnet gestalt aanbeden, dat Nebuchadnezzar opgestalt heeft. Aber wer nicht dolvallen wordt en aanbeden, wordt voorts en een med van een hete vier over en dan gesmeten worden. We kunnen zien dat ze verschiedenste speeldingen hadden met wanneer ze muziek maken deden. Muziek en gezang kan en verschiedenste wegen gebruikt worden. Dat wordt van de duivel gebruikt worden mensen en de zinden aan te vieren. Aber we weten ook dat de rechte muziek en gezang dem Herr Jezus ere en verheerlijken kan. Dat moet recht gebruikt worden. De apostel Paulus heeft van dit in Epheser 5, 18 bij 20 geschreven. En bezoekt je niet met wien dat overdrevenis brengt, of beziet je veld met de Heilige Geest en reed ondereinander met psalmen en kerkenlieden en geestelijke lieden, zingt en speelt met hem hart tom Herr en dankt God dem Vader immer voor alles en ans Herr Jezus Christus zijn nomen. Hiertje we zien dat je zang en muziek dat Christus verheerlijkt, dem Heilige Geest zijn werk is. In Babylon wordt dat gestalt weer, wat dat gebruikt de mensen tot afgodsdienst te drijven. Er zijn veel steden in de wereld waar mensen niet de vrijheid hebben zo'n aandacht te hebben zoals ze wensen worden. Ze moeten God in je heim aanbeden. Dat we in Nebuchadnezzar zien, Koninkrijk, tot die tijd ook niet aangeneem, want mensen zien of God niet aanbeden deden. Dat wordt irgendein mens angstig te horen, dat wer zo'n gestalt niet aanbeden wordt, wordt en een vier over en dan gesmeten worden. Veel mensen worden vielleicht doodvallen en dat gestalt aanbeden, want ze niet door aan geleefden. Ze worden dat uit grote angst doen. Aber wie worden zinnen dat er drie jonge mannen waren die niet angst hadden, wil zij houden zich tot dem eenzige waarhaftige God im Himmel aangegeeft. Zevende en achte vers. Daarom tot die tijd, als de mensen de stem van de trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de dudelzak en allerhand muziek hoorden, vallen al die veldjes, nationen en mensen van alle sproken dol en deden dat galdnet gestalt dat Nebuchadnezzar opgestalt had, aanbeden. Doorwegen kwamen een van de Chaldeeën en deden de Joden verklagen. Dat is niet leicht alleen te stonen, want alle anderen in je wesset denk doen. Wanneer dat met de geestelijke dingen te doen heeft, dan worden veel mensen leven doen wat de mensen doen. Ze willen niet hebben dat andere spoos van aanmaken worden. Dat is wat Peter deed als Jezus voor de hoge priester gebracht wordt, voor de dat Jezus gekruisigd wordt. Dat neemt veel kracht en moed alleen te stonen, aber niet veel kracht met de mensen met te gaan. En je wisse dingen is dat vielleicht niet nodig dat we alleen stonden moeten, aber wanneer dat met de waarheid te doen heeft, oder te entscheiden tussen God en een afgod, dan zal dat geen twijfel oder terugtrekken zijn. We moeten voor dat wat recht en goed is en voor de waarheid standhaft zijn. Dat is wat Daniel zijn vriend deed. In Galater, dat vijfde kapitel, de eerste vers, wordt ons vergesteld, Christus heeft ons vrij gemaakt vrij te zijn. Daarom laat je niet worden met een sklovenjag bewekkelen. En deed Paulus in 1 Korinther 15, 58ste vers, geeft de Heilige Geest ons deze vermoning. Daarom, mijn liefste broeder, staat vast, onbeweegd, neemt immer toe in de Heer zijn arbeid, wil je weten dat je arbeid in de Heer niet vergeefs is. Dat is zeer goed mogelijk dat de koning gewisse mannen als wachter aangesteld had, zodat ze oppassen kunnen of irgendwer zijn gebod niet beobachten worden. Dat is ook mogelijk dat gewisse mannen door waren die afgunstig waren dat de koning Nebuchadnezzar de Joden en hoogberiemde ambten in ingesteld had. Dat kan ook zijn dat deze mannen Daniel zijn vriend en andere zaken beobacht hadden en hadden zich tegen den gestalt. We weten niet wat de verhältnissen waren, maar we weten dat de drie mannen worden zich niet doorbeugen tot een afgod. We waren zeker dat ze een God en godet en grootet toevertrouwen hadden. Nu de derde kapitel, de negende bij twaalfde vers. Zij, dat heet de Chaldea, antwoordde en zeide te Nebuchadnezzar dem Tjenig, O Tjenig, leef voor immer. Du zelfst, O Tjenig, hast een bevel gegeven, dat in ieder man die de stem van den trompet, de fluit, de zitter, de harp, de dudelzak en allerhand muziek hier dolvallen zal en dat galdend gestalt aanbieden. Aber wer nicht dolfällt und anbeter deed, soll eine Med von den brennenden vier over in den geschmitten worden. Da sind gewisse Juden, den du über die Verwaltung von den Babylon-Provinz gestalt hast, nämlich Schadrach, Meshach und Abednego. O tschenig, diese Männer hat die tschene Acht gegeben, sie deine deine Jette nicht und bete nicht den gestalt an, dat du abgestalt hast. Zoals ik gezegd heb, dat wir dem Tjenig gar nicht angenehm, wann irgendwer sich gegen sein Wort stahlen deed. Wat des Tjenig nicht wist, wir dat door een gratere Herrscher wir als hij wir. Hey, dat heet die Tjenig Nebuchadnezzar, geleefd hij kon zo doen als arm dat geval. Hij moest leren dat door een God im Himmel wir, die even alle Nationen, alle Herrscher en alle Tjenigs wir. Deze jonge mannen worden niet doen wat mensen van aan mochten verlangen, waan dat jij in God zien willen weer. Ze worden gehoorzaam zijn te God, waan dat ook er dood, wordt menen. We zijn hier ook dat de Chaldea mannen de drie jonge mannen benomen nanden. Daar zal geen misverstandnis zijn. De mannen zeiden tot tjenig Nebuchadnezzar dat Daniel zijn drie vriend hadden dem tjenig geen acht gegeven. En dat weer eindelijk gewoon niet zo. Wat zij niet gedaan hadden, had niets met hem tjenig te doen persoonlijk. Dat had alles met eerder gratere acht voor God te doen. Wanneer mensen even ons willen bevelen, zo te doen dat jij in God en zijn woord jij, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. Dat is wat de apostel deden als de Joodse leiders aanwoorden dat ze niet meer in de naam Jezus spreken zullen. De apostel weer in gevangenis geweest, maar een engel had aan de rut gebracht en had aan gezegd dat zij zullen aanhouden met haar predje. En dat is waar zij weer als de leiders aan vangen. En in apostelgeschichte 5, 27 en 29 staat dat geschreven en als zij aan een nen gebracht hadden, stelden zij aan voor een rood. En de hoge priester vroeg aan en zeide, wie verboden jullie streng dat je niet zullen en den normen leren? En check, je hebt Jeruzalem met jullie leer geveld. En proeven den man zijn bloed even aan te brengen. Dan zeiden Peter en de andere apostel, wie moeten God leven je hartje als mensen. Dat is ook zo als dat, met veel christen die de honderden jaren zijn de tijd is geweest. En ook zo als dat met christen nu is. Er zijn veel christen in de wereld, nu die leven den dood nemen worden, als dat ze dem Heer Jezus afzaaien worden. O, mocht we alle kracht in je nood nemen van dem Heer, dat we immer voor hem vaststonden kennen.

nu de 13e vers in het 3e kapitel. En wordt een oor, ja, geef Nebuchadnezzar een bevel, dat Shadrach, Meshach en Abednego zullen gebracht worden. Dan worden deze mannen voor de tjenig gebracht. Die tjenig Nebuchadnezzar zien wordt een oor, ja, wordt arm en trouble brengen met God. Wanneer een mens wuttig en oorlijk is, dan kan hij ook niet reich denken. Wanneer hij niet reich denken kan, dan wordt hij ook niet doen wat reich is. Nebuchadnezzar kon dat niet verdragen, dat de zonen worden zinnen die niet zo doen worden, als hij dat vergesteld had. Wat hij niet begrepen kon, weer dat door een hechere macht weer als hij. Hij weer dacht dat kap van geld en zijn droomje was. Daniel had dat klaar gemaakt, dat God alleen de toekomst wist, en dat hij even alles weer. Een mens die veel van zichzelf denkt, wordt dat niet verdragen kennen, wanneer iemand beter is, of de meer weten deed als hij. Hij gelooft, al zijn bevelen zullen uitgedraagd worden, en kan dat niet verdragen, wanneer anderen niet doen worden, wat hij bestemd heeft. We moeten hier ook behouden, dat God zijn tjenige zelen ongedaan zijn tot de regering. Zo zegt God in zijn woord. Ober, wanneer de regering zo'n van ons bevelen deed, dat anders is als wat God gezegd heeft, dan hebben we een plicht dat we leven God gehoorzaam zullen zijn. Wat Nebuchadnezzar van deze jonge mannen verlangen deed, wie jagen wat God lang terug gezegd had, ze zullen niet in gestalt van geld maken en zullen niet jatten of iemand wat anders aanbieden. Dit is wat de tjenig niet verstaan kan en wat aanwoordig en eierlijk moet. Nu de 14e en 15e vers. Nebuchadnezzar antwoordde en zei te aan, Shadrach, Meshach en Abednego, is dat zo dat je niet mijn afjette deine, oder dat goldene gestalt dat ik abgestalt ha aanbeden worden? Nu, wanneer je reed zijn, dat wanneer je de stem van den trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de dudelzak en allerhand muziek heren, doorvallen worden en dat gestalt aanbeden, nou goed. Ober, wanneer je niet aanbeden worden, dan word je voort in de mad van dat vier en den vier over je smeten worden, en woon God is door de jund uit mijn hand raden kan. Deze jonge mannen, weer mank de beambte en Nebuchadnezzar zijn regering. Dat zien ze dat Nebuchadnezzar zijn woord en oorje aan wat de steen gebracht had, waar hij goede mannen doodmaken wordt. Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego worden doen wat recht weer en hadden goede arbeid voor de tjenig gedaan. Wat ze niet doen worden, weer een gestalt aanbeden. Over dat moet Nebuchadnezzar zeer dol. Hij geeft deze jonge mannen nog enige gelegenheid. Eerst vroeg hij aan of dat werkelijk zo weer, dat zij zijn gestalt niet aanbeden worden. Dan geeft hij aan gelegenheid er een schluss te ändern. Wanneer zij dat niet doen worden, dan worden zij een grote vier en dan gesmeten worden. Dat wordt je west in dood menen. Deze jonge mannen worden leven sterven, als dat zij een afgod aanbeden worden. Deze jonge mannen wisten dat Nebuchadnezzar zijn entschluss niet terugnemen wordt. Zij hadden een volle toevertrouwen en God, zij worden gehoorzaam zijn, to arm. Dat we niet een kloeke ding dat Nebuchadnezzar zei, als hij de drie jonge mannen antwoorden deed en zei, en woont God als door de jund uit mijn hand raden kon, hij wordt zij about uitvingen. Dat is van dit klaar te zijn, dat hij geen idee had, hoe machtig God weer. Met zo'n weerd deed hij God drijven. En daarmee wordt hij niet wegkomen. God wordt aan boot wezen, weer werkelijk een almachtige God weer. Hier zien we ook een grote onderscheid tussen dem tjenig zijn woord en oorje en hoe zanft en ruig de drie jonge mannen waren. Ze hadden volle vrede. Ze hadden geen angst. Wanneer een mens weet dat hij vallens en God zijn wille is, dan brokt hij zich niet van irgend woord engste. Nu het 16e vers. Dan antwoordde Shadrach, Meshach en Abednego en zeide tot dem tjenig,
O Nebuchadnezzar, wie brukken die nicht na antwoord geven wegen deze zaak? Want deze jonge mannen nu worden zum tweede mal dem König waren stonen en zien je stolt nicht aanbidden, dan wordt dat veel schlimmer zijn als verheer. Deze mannen waren nicht een deuntje. Die hadden dit goed der gedacht en hadden zich vergenomen dat zij worden God gehoorzaam zijn, leven als dem König tevreden stalen. Dem König Nebuchadnezzar war der Stone, kon er irdische Leve kaste. Aber Gott war der Stone, en angehörsam seine zu arm, wurde an viel mehr kaste. Sie würde dann Gemeinschaft mit Gott verlieren, en Gott würde mit an antefried seine. Sie würde Leve haben, dass die König mit an antefried wäre, als dort sie Gott angehörsam wäre. Also brückte sie sich nicht lang besinnen, wat van een antwoord ze dem König gegeven worden. Ze wisten wat God van aan verlangt, en wanneer hij aan van dem vier overraden wil, dan wordt dat ze je aangeneem zijn. Aber wanneer hij dat niet doen wordt, dan worden ze am dag leven gehoorzaam zijn, als Nebuchadnezzar zijn gestalt aanbeden. Dat mocht niet zijn, dat wie een gestalt, zoals Nebuchadnezzar abgestalt had, aanchecken moeten. Aber da is allerhand en onze welt dat ons van dem Herr en zijn arbeid weich locker wel. Deze mannen en Nebuchadnezzar zijn Königreich zijn een goed voorbeeld voor ons en deze tijd. De verhältnissen worden vielleicht anders zijn, aber da zijn twee dingen die krijgt zo zijn als dan. Eerstens, de Devil is groot zo flietig als hij immer is geweest. Hij heeft nust en zich wat goed en recht is. De Herr Jesus zegt zo, en Paulus stemt met dem Herr Jesus. In Johannes 8, 44, zegt Jesus dit. Je stammen van jun voder de Dievel, en jun voder zijn verlangen wel je nogone. Hij weer een merder van aanvang en blijft niet in een waarheid, wilst dat geen waarheid en am is. Wanneer hij lege dit, redt hij van zijn ene dingen, wilst hij een leugner is en de voder van leges. En wanneer Paulus van valse leren reed, heeft hij dit in 2 Korinther 11, 13 bij 15 te zeggen. Dan zonen zijn valse profeten, verfierische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs, neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote denk, wann seine Diener gestalt annehmen, so aus Gerechtigkeit Diener, aber den er eng wird, dann nur seine aus ihre Werke verdient hat. Der Devil wird alles tun, was er kann, so dass wir nicht für Gott leben wollen, und dem Herr Jesus nicht durch Leib Diener wollen. Wo sollen wir dann mit dem Devil handeln? Der Herr Jesus hat eben am gewonnen, zoals Daniel zijn vriend tegen dem Devil zijn werk vaststonden, zo mat wie de Christus tegen dem Devil vaststonden. Jacobus redt van woe wie tegen dem Devil stonden kennen, en dat vierde kapitel de zaaste bij achte vers. Aber hij heeft de geratere genoed. Daarom zegt hij, de jeest stalt zich de stalte tegen aan, aber de demietje heeft hij genoed. Daarom ziet God onje doen. Aber stalt jund jegen dem Devil, dann wordt hij van jund weichrane. Nur dat jund no Gott, dann wordt hij zich no jund nodre. Reinigt jund hang, je zinder, en maakt jund horte acht, je met een dubbelde zin. Also de Devil wel ons van Gott weichlakke, zoals hij met Daniel zijn vriend proed. Wie moeten je hoorzaam zijn tot Gott en zijn woord? Dat andere denkt dat zo is als het dan weer is dat God immer met zijn tjinge wordt zijn. Hij heeft zijn tjinge de kracht en den moed immer vast te stonen voor dat wat recht is. Dat meent niet dat we niemals worden trouble hebben. Aber God heeft versproken dat hij ons niet verloten wordt en dat hij ons zekerlijk door den trouble brengen wordt. Dat mocht zijn dat zijn tjinge worden moeten door den dood kunnen wanneer ze gehoorzaam worden zijn tot God. Aber für Söhne, die Gott leven, is die Ewigkeit eine Sicherheit. Dort mag kein Unterschied, wo wir in die Ewigkeit an ankommen worden, of durch den Tod oder Jesus in Koma.
Vi vore evig met dem Herr zene. Halleluja. In Hebräer 13, 5. Vers lees je dit. Jun levenswandel zal ohne jiet zene en ziet tevreden met wat je ha. Wils Gott heeft je gezegd, ik wou jun op geen weich verloten en op geen weich wou ik jun verzieme. Ans wordt vermoond dat wie zelen emmen en onze arbeid voor dem Herr Jezus aanhouden. Gelaten saß neer en zegt, en wel wie nicht moedloos worden Gods te doen, dan te reichte tijd wo wie ahnte, wann wie nicht abjeven. Mijn vriend, du wirst nicht allein jegen dem Diebel stonen kennen. Du machst dem Herr Jezus seine Kraft en Weisheit ha. Aber dort kannst du nicht haben, wann du am nicht aus den Heiland angenommen hast. Lot die deze gelegenheid nicht vorbeigleppen. Möchte Herr Jezus ons alle seine Gnade en Segen schenken.

0: The clock is 5.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-zending van SW Radio Segenswelle. Bist du von dort dabei? Na, darüber freue ich mich.
3: Frans jent in de schuil en in zijn vrije tijd schnitzelde jaren wat uithaald. Vandaar brak dan ik in de schuil gaan. Hij jent in gode, zat zich op een beent onder een tjosjeboom. Plötzlich heet er een gerusch en een gezwitsch. Hij heeft zijn kop hoog en wat zit er daar? De tjosjeboom is vol met spotsen. Na junt wiedert aan de scheine tjosje te stelen. Hij rand schwind in de schien, holt zijn steinschleuder. Hij nam voor steinetjes, en dan nam er en trakt dit gom ganz stramp, liet een stein nennen, zielt en schuit hoog, en de stein vleugt uit de jeen. Met eenmaal heet er klir, wat weer dat? Oba met luiden schrie vlogen de spots uiteinander. Oba schraat! De spalze had er niet getroffen. Ober dit venster van onkel dit. Dit weer kapot. Zo, nu maat het weg. Nu maat het schwind rane. Oder leiwaar niet. Zien het nieuwe woorden gans wit. En hij weer gans wit als de wand. Dag? Zal het hier blijven? Oder dag rane? Onkel dit wordt waarschijnlijk zeer basse zenne. Nee, dat brengt nog. Als woon ik weg rane, dan heb ik bloos nog een schlechte te wessen. En dan kon het onkel Dick niet meer in de ogen zitten. Er in het wand tempt de dag ruiter en dan is alles nog veel schlimmer. Zo Frans, nu jeest du en wordt die schuld betalen, zit Frans zelfs te zich. Maar dat duurt niet lang. Onkel Dick kwam uit de rand en schreeuwt ganz luid. Wie weet dat? Frans stond gewoon stil. Van angst kreeg hij tjene wedruiter. Ober dan nam hij den ganzen muid taup en zeed. Onkel dit wie et. En dit deed me ook leid, et wolde spotsen trafen. Ober het heb doch wel nicht rechtig gezielt. En dit is passiert. Ober het wo mijn een paar zaaien, en hij wordt bestemd alles betolen. En hij wordt met mij werkelijk schellen. Onkel dit wist nicht meer wat hij zaaien zal. Damit had er nicht mooi gerätend, dat Frans sich stalen wordt en zijn schuld betjane. Hij kon nog nicht meer schellen. Hij zag dem jong, dat er zo trurig stond, kom nam bij, leed zijn hand am arm en zeet. Weetst du wat, dit gefällt mir, Frans. Du bist einfach nicht weggerannt en bist nie mee gekommen en hast deine schuld betjant. En weetst met dienen pa waar het al rede en met dem glas waren wir al alles reelen. Sag mal, Tinja, hab ich mal auch so was Ähnliches erlebt? Weißt du, als ich ganz froh, dass Franz es nicht weggerannt und hat seine Schuld betjant, das wie das Beste, was er kon dönen. Weißt du, wie nämlich versieht, seine Schuld zu vertuschen, der kann sich nicht mehr freuen. Und wenn du was angestellt hast, dann betjant deine Schuld und mag die Sache in Ordnung. Wist du al dat alles wat we aanstalen ook een schuld voor God is? Dat schlechte deentje, leeën, stelen, de andere weiduinen, veel het andere. Al dat naar God zinde. In de Bijbel staat dat alle mensen vergeving van God brokken. En du ook. Wilst du nog langer met die schuld raamrennen? Of wilst du eindelijk vrouw en glädlich worden? God wacht op die. Du moet deine Schuld betjane. En in de Bijbel is een zeer schöner Vers, der steht in 1. Johann 1:9. Wann wir unsere Sünde betjane, so is er treu en gerecht, dat hij ons de Sünde verjeft en ons reinigt van alle Ungerechtigkeit. De Schuld van Frans in onze Geschichte, die heeft zijn Pa betold. En weet je, wie jene Schuld betold, die je voor God hebben? Die heeft betold zijn Sohn, Jesus Christus. Weil hij de mensen zo goed is, en heeft alle zenden, alle mensen op zich genomen. En is op een trietje gestorven en wada van tijd opgestonden. God heeft alles gedaan, damit hij in die zenden verjeven kan en du rechtig glücklich wordt. Wacht niet, red met hem im Gebet en zei hem alles, wat du op een hoorte hast.

Na door werd de Frans ja rechtig muitig. En zo kon hij de zaak voets in ordning brengen. Doch is het niet voorkomen bij ons zo, dat we dat aja anders maken, vielleicht wagerannen, wat voor tussen willen, en dat niet voets te geven, doch we volgen ons dan damit. En we worden dem Lino gonen. Lino, wer is dood? Oh, wer Lino is? Waar hij woont, wat hij deed? Davon heerst du nem nächsten Leut.

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom zijn we alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten horen. We wensen je veel vrede bij het horen. Lucas verviert zich op Basaya. Zijn baast het uitgesneden het pietlach verkleund op de eerd. Nu wordt hij keinen priest schreeuwen. Lucas wordt Emma een beetje anders van de schiele angezijnen weer, wil andere dat toch bewijzen dat hij ook wat kan. Aber nu weer zijn schmacks dit kanswoord vernicht. Lucas had ook voet aan het in verdacht, aber bewijzen kon hij dat niet. Nu kladert hij nachtvögner in zijn heimat, de Schweizer boy Ram. Allein zat hij daar op een boomklotz en deed postelen.
2: Die deed over geld postelen, mijn jong.
1: Lucas verviert zich en dreht zich aan. Dit moet de oude man zijn, die ze allein in een huisje woont. En daar breden ze alle zich geheimnisvoll even aan. Aber de vriendelijke ogen van de man geven Lucas dat gevoel dat hij hem vertrouwen kon.
2: Kom man, ik wies die wat ik al alles gebosteld heb.
3: Wunderbar, deze figuren hast du alle in mij?
2: Einen dag was de ook ze bosteln kennen, vielleicht voor een vriend.
3: Ik heb geen vriend.
2: Dan bist du aber sehr einsam. Wirst du mir deine Sorgen vertellen?
3: Dani ist ein Krepel. Alle denken, ich habe ihn durch in den Aufgrund reingeschaut. Alle hassen mich. Und mir stehen auch nicht. Und ich hasse dir auch.
2: Wir merken viel falsch im Leben. Ich auch. Durch den Alkohol und die Spielsucht habe ich große Schulden gemerkt. En als wie een bank hier vallen deden, dan zijn mij gegrepen. Ik weer om een.
3: En zou je eenzaam?
2: Dat zie ik nog. Maar als ik uit de gevangenis kom, heb ik met Jezus een nieuw leven angefangen.
3: Hast u verwonden?
2: Mijn vrouw leeft niet meer. En mijn bedzijns denken, ik zie ook dat. Einer is een geschäftsman en de andere een beriemde operatiedokter, die al veel mensen geholpen heeft. Dat zou je waar wonen kennen. Hij is krijg nu door een MDR in een hotel.
1: Lucas, zijn gedanken vangen aan zeer te arbeiten. Hast du die denken wat hij plonen deed? De oude man lascht am lijftolig de hand op de schulter.
2: Lucas, du hast mir deine Sorgen anvertraut. Weißt du nicht auch mit dem Herrn Jesus über deinen Hut reden und am Freuen, dass alles wahr geht wird?
1: Lucas schämt sich nicht, als an die Tränen über dem Gesicht rannen. Er frucht dem Herrn Jesus um Vergebung. Und dann wird sein Hut rein von allem Beißen. So einfach ist dort. Nicht bloß für Lucas. Ook voor die. En Annet, im nächsten spelt hem harschen kost du wada van haar heren.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regierst en vuidarst olem zoot.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bibel?

Als ik met deze rij van boodschappen over Jezus zijn gelijkenissen aanvang, zeg ik dat het wichtig is dat we verstaan wat een gelijkenis is. En waarom Jezus een gelijkenissen reden deed. Jezus zijn predigte weer meest immer gelijkenissen. Ik zeg dan dat een gelijkenis een irdische geschicht met een himmlische bediening is. Een gelijkenis is, wanneer einer wat uit het alldagsleven neemt, en dan dat met dat geestliche verlegt. Dat heeft wenigstens twee redenen daarvoor, waarom Jezus te zijn jenge en gelijkenissen redt. Eerstens redt Jezus en gelijkenissen om de waarheden van Himmelrijk, voor de schriftgeleerden en Pharisäer, die niet weten willen, te verbeugen. Daarin zegt hij met opene ogen zijne zij niet, en met opene oren hier zij niet. Een ander grond is, dat Jezus die wat aan met kloge vrouwen en de eindjongen willen, met de gelijkenissen dwong dat zij haar vrouw zelfs beantwoorden moesten. Met haar antwoord veroordeelde zij zichzelf. Een goudet bijspel is, hoe de gesetzesleraar Jezus de vrouw stelt, wer is mijn nächster? En Jezus vertelt de geschicht van een man, wat onder de Rebers gevallen weer, wo dan de barmhartige Samariter am halb. Als de schriftgeleerde dan antwoord, wer de nächste is, sagt Jezus te hem, du hast recht gesagt. Nu go en doe dat zo. Dat vernuchtige gelijkenis heeft dat met de wichtigste vrouw im leven te doen. Wat moet ik doen, om dat eeuwige leven te erover? En Lukas 10, de verse 25 tot 37, geht het om deze vrouw. Nu dit leidt, wel wie top den Aufschnitt uit Lukas Kapitel 10 van vers 25 bis 37 lesen.

Wat veroorzaakt hem haar deze geschichte vertalen? Ons schriftwoord zegt ons bloos dat bij een gelegenheid een man, die besonders wit am jüdischen Gesetz stiliert wie, Jesus die Frau stahl, Lehrer, wat moet ik doen om dat eeuwige Leben te erorven? Deze Frau heeft Menschen al immer beschäftigt. Wat moet wie doen? Uit deze Frau is al te erkennen, dat Menschen immer in de Meinung waren, dat ze wat besonders doen moesten, om eeuwige Leben te kriegen. Nicodemus kam in de Middernacht naar Jesus met deze Frau. De rijke jonge man kwam naar haar met deze vrouw. En vele mensen komen ook van deur nog met deze vrouw. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erorven? Wist deze Gesetzeslehrer werkelijk niet wat hij doen moest? Wil hij oprechtig van Jezus weten? Of wil hij Jezus in een val lokken? Als een van de kleinste leraars in Gesetz wist hij ganz bestemd je neef, wat hij nun Gesetz nu doen moest. Wil hij zijn of hij zich vielleicht met dem Herrn Eva dat Gesetz strijden kon? En aan zijn Aufschnitt sagt het, dat hij dem Herrn ab de Proof stalen wil. Jesus wie ober je wasche. So als de Herr dat ab onderstede deid, deed hij ook hier bloß eine jene Frau stalen. Immer wenn eine Jesus seine Frau stalt, om hem op de proef te stalen, dwong hij eindelijk er vrouw zelfs te beantwoorden, indien hij de vrouw omdreed. Hier vraagt haar aan, wat zegt dat Gesetz? Dit schriftgeleerde wist ganz genau, wat dat Gesetz zei deed. Du sollst Gott, dienen Herrn van ganzem Horte, van ganzer Seil, en met al deine Kraft en al deine Gedankes leven. En deine Nächsten so leven als die selbst. Dit is een ganz krank dezelfde antwoord, die de Herr mal einen anderen Schriftgelehrten geeft, als de Arm nur dat vernehmste van alle Gebote vroeg. Du sollst Gott leven. En deine Nächsten als die selbst. Dan geeft Jesus de antwoord. Hier geeft de Schriftgelehrer zelfs de antwoord. En Jesus sagt, du hast recht geantwoord. Du dort, en du wirst leven. Als dit Schriftgelehrte zich over met de vrouw, wer es mijn nächster recht voor je wil, vertelt Jesus dit Gelegenheid als een Beispiel. Wie kunnen in unserem Umgang met Menschen, wat nur ihrer Meinung immer so eine kluge Frau haben, veel van Jesus leren? Nicht so? Hij verstond dat zo wunderbar te drehen, dat besonders die Menschen, wat am immer Trouble maken wollen, zich zelfs tot oordeel spreken moest. Deze geschicht van de warmhartigen Samariter is een wunderschöne geschicht, die we ons gerindelijk van dicht bij ons zijn zullen. Wel wie God daarom bidden, dat hij onze harte opmaken wordt, dat wie een jeder zich persoonlijk wordt te erkennen kriegen. De vrouw die des Schriftgeleerde Jezus stalt, is een vrouw, wat ook van daar nog manch einer stalt, om zich te recht voor je. Bieden Juden wie er niets dan bloos een andere Jood. Juden konden de Samariter niet leiden. Samariter waren een mischvolk. Dat waren halve Juden en halve Heden. Einen Jood wie dat naar jüdischem Gesetz verboden, zich met een Heden te bevrijden. Daher wie daar ook grote hoed bij de Juden jene Samariter. Wo meint je, wat de Schriftgeleerden zich gefeilt hebben, als Jesus deze Geschicht vertaalt. Da werden ganz bestimmt noch viele andere Worte gehorchten. De Schriftgeleerden wil Jesus öffentlich machen, Menschen op de Proof stalen. Als er Jesus een kluge Frau stalt, waren alle naar Jesus gekeken hebben, aber nu werden sicher alle Ogen op de Schriftgeleerden gerecht. De Schriftgeleerden met zijn wat hinter de Uhren rood geworden uit Beschämung. Aber hij had zich dat ook zelfs ingeriert. Nu het nächste Leid wil ik met mijn Botschaft wieder maken.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is het eerste maal in 39-3, hoe dat zegt. En zien wie het zegt dat de haar met aan weer en dat de haar aan je lek geeft met alles wat hij deed. We hebben van Jozef al gezien waar we tevreden en vrouw worden kennen. We kennen van deze vers nog een zeer wichtige zaak leren. Dat is waar we anderen vrede merken kennen. De vers zegt ons, en zien wie het zegt dat de haar met aan weer en dat de haar aan je lek geeft met alles wat hij deed. Jozef werd de oorzaak waar we in de wereld al dat je lek had. Doordat leer wie van Jozef wil wie kennen, vrouw worden en andere vrouw merken. Jozef je niet zo naar de emmer denken deed aan wat het eerst emmer wie was het weer. Zo onthoudt ook geen woord. Du merkst de jen werd je omstand bloos schwander, want die emmer denken deed is dan wel scheindert aan de vergonenheid weer. Zoveel meer du aan de vergonenheid gebongen bist, zoveel weinig kost du in de jen woord voor dich brengen. Jozef leefde in de jeenwoord. Hij zei te zichzelf, ik zie hier zijn schloof en Potifar zijn huis, en ik zie verantwoordelijk voor mijn meester en gouden duiner zijn. Hij deed de geringste arbeid die van hem verlangd wordt, je wessen hoofd en zo goud als hij dat kon. Dat duurt ook niet lang, wat zien wie dat maakt. Hij had nog niemals eier zo'n schloof gehad. Alles wat Jozef verzocht, bracht ook voor zich. Wils hij verleidt zich op God zijn kracht. Dat we aan te worden, dat toont met Jozef wie ook een zijn op Potifar zijn huis gekomen. God zag Jozef zijn dienst en beloont Potifar voor Jozef en zijn huis nemen. Dat is onmeilig dat zonen die een woord hoofd het en een intieme verhältnis met God heeft, niet ook voor anderen rondom zijn is. Hij zelfs mag dat gewoon niet meer zo recht aan worden. Hast du zo'n verhältnis met God, dat zich dort in dien heim, in dine familie, en bij dien arbeidsplaats ook wiesen deed? Dan worden mensen weten, dat ze zich op die verloten kennen. Es ons dag dergelijke leven zoont, dat het te zijn is dat wie Christen zijn. En de Borgfriedig zegt haar dat wie ons licht zullen schienen loten. Ons heim is de eerste plaats waar ons licht klaar schienen zal. Wann ons geloven thuis im heim nicht te zijn is, dan schient het zeker zest we ook nicht. Veelmal zijn we thuis in onze familie zo endontig over onze weerd en doden. Dat is nicht wo we in zeeën zennen oder anderen vrede merken. Wo wunderschein is dat ook nicht, wann een kind Gottes zo'n christliche wandel heeft, dat het in alles wat hij of zij zegt en deed te zijn is, dat ze met hem Herrn wandelen en een buitengewöhnliche kracht hebben. Dan tempelt de vrouw, wo kan een zo'n kracht hebben? Wo kan ik zo'n vrouw en ook goede ervaring in mijn leven hebben? Mijn gebed is dat we alle worden zo'n verhältnis met den himmlischen Vader hebben, dat onze vriend ook worden in verlangen hebben met onze Herrn te wandelen en zijn vrede en kracht te ervaren.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 18. Nu dat zag ik nog een engel van hemel raufkomen, die had groot het maag recht, en een heerlijke glans waarvan dat op de eer dag wordt. En die schreef met een gewaltige stem, Babel, die grote stad, is gevallen. Die is een behuizing voor de wijze geesten geworden, en een woning voor alle arene geesten, en een woning voor alle arene vijel, die een niet lieden kan. Wils de veldje hebben alle van ihren gelegenden huren wien gedronken, en de kenigs op de eer hebben met haar hurarie gedreven. En de handelslied op de eer zijn uit haar onbegrensde gier nu luxus rijk geworden. En ik hier nog een stem van hemel zagen. Mijn volk, God uit haar uit, dat je niet met haar toopzinden en ihre plagen ook even junt komen. Wils ihre zinden reken wat om hemel, en God heeft ihre verbrekerische woorden niet vergeten. Tolar trägt, wat ze junt aangedonen haft. Tolar dubbel trägt voor dat wat ze gedonen haft. En wat ze junt am koffel den geriert houdt, dat geeft haar tweemaal zo sterk trek. En doorna als ze zichzelf verheerlijkt en een luxus en gemütlichkeit geleefd heeft, zat er nu kwolen truertouw. Wil ze zacht zich am horten, ik zet als kenigsche en zie niet een weetvru en wat geen truer zijn. Door wijen worden al ihre plogen en een dag komen, dood en truer en honger, en ze wordt met vier verbrand worden, wils God de haar, die haar rechten wordt, is sterk. En de kenigs op de eer, die met haar hurarie gedreven en met haar taubhuig hergeleefd hebben, worden haar behielen en beklagen, want zij den rook van ihren brand zijnen worden. Zij worden niet feucht voor ihre kwol wiet aufstonen en zagen, tau schod, de grote stad Babel, de sterke stad, die gerecht is in eine stunde gekomen. En de handelslied op de eer worden even haar hielen en klagen, dat China meier ihre woord heipen deed, zonne wo aus gold, zilver, dierensteine en parelen, fijne lintzeich, blijfrode zeich, zied en blootrode zeich, alle handse tronen halt, van verschiedene zaken van olfenbein gemaakt, dieren halt, messing, isa en marmor, kernijl, kriderie, wijrook, mirren, rookstaf, wien en uil, fijn het meel en wijd, en fei en schoop en pier en woges, en mensen met tjarpe en zeil. En dat ooft, dat u zo hierin hebben mocht, is niet meer te hebben. Al die rijkdom en heerlijkheid is verschwongen, niet meer terug te komen. De handler, die deze zaken verkochten en doordat rijk worden, stonden nu het vocht voor ihre kwol wiet af en hielen en klagen en zagen. Tau schod, deze grote stad, die blijft rood en blootrood met dieren dienst zich gekleid weer en met gold en dierensteinen en parelen glitzert. Wil zijn ene stond als zo'n grote rijkdom te nuscht geworden. En alle schepmeester en die op de scheep reizen, en zij mannen en die ihr leven op een meer maken, worden wiet afstonen. Want die den rook van ihren brand zijnen worden, worden die schreeën. Wer is met deze grote stad te vergelijken? Zij smijten zich stof op dem kop en schreeën, hielden en klagden en zeden. Tau schod, de grote stad wo al die door scheep op een meer houden, die ich ihre woorden geworden zijn. Wil stij als een ene stond te grond gegonen. Vrede Eva aar, o hemel, vrede junt, die heilige en apostel en profeten, God haft aar am junt halven gerecht. Dan neem een gewaltige engel een stein, zo groot als een grote molstein, en smijt een meer en zeed. Met zo'n gewalt wordt de grote stad Babel rofgesmeten worden, dat er nie meer wordt te vingen zennen. En de zinger en zijdenspeler en fluitenspeler en trompeten ihre stemmen zellen en die nicht meer te hieren zennen. En die zal ook geen handarbeider uit irgendein handwerk meer te vinden zijn. En einer wordt en die ook niet meer de molstenen rubbelen heren. En die wordt ook geen lampenlicht meer schienen. En die wordt ook niemals meer den brigam en de bruid ihre stem te heren zijn. Diene handelslied weren de grote mannen aan de welt, wils dech diene zauberie zijn alle veldje verleid worden. En die wordt de profeten en heilige erbloot gevangen, en ook al die eerd, die op eerd zijn doodgemaakt worden.

0: Hier het nächste neun Kapitel in het Nieuwe Testament in het Buch Offenbarung.
1: Kapitel 19. Als dit even weer, hier ik wou vele tegelijk am Himmel met Lüderstem schreeuwen. Halleluja! De Radung en de Heiligkeit en de Kraft zijn bij ons in God. Weil seine Gerechten sind wahrhaftig in Gerecht, dat hij de grote Hure verurteilt haft, die met ihre Hurerie de Eid verdorf, en dat hij seine deine erbloot, dat zij vergoten houdt, van ihre Hand gefordert haft. En ze zeiden nog einmal, Halleluja! De Staat blijft immer en ewig beim Qualmen. En de 24 Ältesten en de Feiertieren schmeiten sich han en beten Gott an, die op dem Thron saut en zeiden, Amen, Halleluja! Dan kam eine Stem vom Thron, die zeid, Loft unsen Gott, all je seine deine, en alle die am fechten, bei kleinen Graut. En ik hier eine Stem, so als van vele tegelijk schreien, en so als van een grotet rüschendet Wota, en gewaltige Gewitter schlee, die zeiden, Halleluja! Wils de Allmacher Gott een haarhafter Dreck angenomen, dan wel wir uns nu freien en vrouw zennen, en am de ihr geven, wils für dat Lam es de Tiet gekommen, chast te morgen, en zijn Brut haft zich dort hereid gemocht. En arwart dat je geeft, zich een feinet, reinet Lienzeich te kleiden. Dort ihre Lienzeich steht für de heilige ihre gerachte Worken. En de Engel zeet hem mij, schrieb, Seilig sind die te dat Lam zijn Castingsmol angelot sind. En hij zei te mij, dit zijn waarhaftig God zijn weer. En ik val ver aan de hol om aan te beden. Ob hij zei te mij, zei du nou dat je dat niet doen worst. Ik zie die metgenacht, een van die breider, die dat zeichnis van Jezus hebben. Bed God aan, wils dat zeichnis van Jezus als de profeten juist. Dan zag ik den Himmel opstonen en door ver mij een witte piet. De Ritter door bovenheid, true en waarhaftig, wils hij als hem rechten geraakt, en ook geraakt am kriegen. Zijn ogen zijn als vier vlammen, en op dem kop zijn veel kronen. Op arm is een nomen geschreven, den zes scheiner weit als hij zelfst. Hij houdt een kleid aan, dat een bloot gedokt weer, en zijn nomen is, dat Gottes woord. En de armeien am Himmel, en fijn het lienzeichje kleid, wit en rein, kämen arm op witte pier hinger aan. En uit de muil käm am een schorpet schwert, womit hij de veldje schlonen zal. Hij zelfs wordt hij met een ijzerstang regeren. Hij klinkt de wienpras met den almachen Gott in een gelegenen oja, en op zijn kleid en op zijn hoofd heeft hij dessen nomen geschreven. Keinig over de keinigs en haar over de haren. En ik zag een engel in de zon stonen, die schreef met lüderstem te alle vegel, die onder dem Himmel vliegen. Komt, sammelt junte den groten Gott zijn mol, de keinigs en kriegsvierer en de storkje er vleisch te vreten, en ook dat vleisch van de pier en die boven zetten, van alle vrije en verskloofde, van kleine en grote. Dan zag ik dat hier en de keinigs op de eer, met ihre armeien verzameld, jij en den Ritter op dat piet, en jij en zijn armeien te kriegen. Ober dat hier wordt vastgenomen, en met am ook de leeges profeet, die am zijn halven wonderteken gedonen houdt, wodurch hij die verleid, die dat hier zijn teken nemen, en dat hier zijn beeld aanbeden. En die worden beide levendig aan den vier zij geschmeten, die met zwevelbit brandt. En de eeuwige worden met dat zwiert doodgemaakt, dat uit dem zijn muiltje, die op dat piet zat. En van eer vlees worden alle vijel zout.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Je redner is Paul Klose. Jezus zegt, ik zie de Gouden Hoord. Leve Tauhira. En wann ook Himmel en Eerd vergonnen worden, Jezus zijn weet worden niet vergonnen. Also, Jezus wie, Jezus is, en Jezus wordt de Gouden Hoord zijn. Is dat in de Gouden Oorrecht? Reek de Oorrecht toe, oder broek wie nog meer? Als ik dit programma recht maken wil, zegt iemand, dat je zade is dreig, de kefir is niet meer walg, de is bruin, de is dreig. Wanneer door vieren komen wordt met wind, dan wordt alles verbrennen, en China arnd. En Jezus zegt, ik zie de gouden hoorn. De haar is ons gouden hoorn, die voor ons China zorgt, trots dreig in het. Omdat je dat ook vandaag in dit programma. Ik lees nu ten aanvang Johannes 10, wat Jezus ons doorzaagt. Lieve Tauhira, ik wens je God zijn genoeg en God zijn zegen, wanneer we nu aan dat denken wat Jezus zegt. In onze

laatste woord en de laatste door opgesteld worden. Dem Herr Jesus in Tjenigrik, zoals een steen en den droom beschreven wordt, wordt een jaandag opgesteld worden en alle andere Tjenigriks worden vernicht worden. Nu in dat derde kapitel wordt ons vergesteld dat Nebukadnezar een grote gestalt van goud maakt. En zijn droom weer de kap van goud. Daniel had hem gezegd dat hij de kap van goud weer. En er steht dat hij zich vergat die met je deed, maakt hij een gestalt van goud, ganz van goud. En het wordt niet gezegd wat dat gestalt eindelijk weer. En je leven dat kunnen gestalt van Nebukadnezar zelfs zijn gewaast. Andere je leven dat het bloos een gestalt weer. Nog één afgat van de vele die in dat land aangebeet worden. Dat gestalt weer 30 meter hoog en 3 meter breed en gans van goud gemaakt. Dat gestalt wordt in Dura en de Babylon-provincie opgestald. Nebukadnezar weer een weltharscher en wil alles door een religion toop brengen. Hij roept al die leiders, de verste en de beambten en zijn tjenigrijk toop, zodat ze kunnen doorzinnen wanneer dat gestalt en je weet wordt. Wanneer door eerst alle toepje komen weeren, dan wordt die inwijing aanvangen. Daniel zijn vriend weeren door, maar Daniel weer niet. Dat is zeer mogelijk dat hij voor de tjenig en een ander land weer op de tjenig zijn geschaft. Nu de tweede en derde fase en het derde kapitel. Dan schickt Nebukadnezar de tjenig woord dat al die volksleider, verste, regeren, kansler, kassafieren, rechter, vredensrechter en harscher van al die provincie en zijn tjenigrijk, nadat gestalt en wijn komen zullen, dat Nebukadnezar opgesteld had. Dan komen al die volksleider, verste, regeren, kansler, kassafieren, rechter, vredensrechter en harscher van de provincie toop voor de inwijing voor dat gestalt dat Nebukadnezar opgesteld had. En ze stonden alle voor dat gestalt dat Nebukadnezar opgesteld had. Wie kunnen ons vielleicht denken hoe dit mocht zijn geweest? König Nebukadnezar had volmacht te doen wat hij doen wil, maar hij wilde ook met God rekenen moeten. Deze leider wisten dat wanneer ze niet zo deden als de König zijn wens mocht zijn, dan kunnen ze er leven verlieren. Hoe lang dat weer van die tijd als de inleiding gekomen weer, wat ze door weer, wordt ons niet gezegd. We weten ook niet hoe lang dat neemt zo'n gestalt te boeien. Nu hebben weer die tijd gekomen voor de inwijing voor dit grote gestalt. Vierde bezaaste vers in dat derde kapitel. Dan zei de noorrechtdrager met een luide stem, je veldje, nationen en mensen van alle spraken, to junt is dit bevel je maakt, to de tijd, wanneer je de stem van den trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de dudelzak en alle hand muziek heren, dan zal je dolvallen en dat goldene gestalt aanbeden dat Nebukadnezar opgesteld heeft. Maar wer niet dolvallen wordt en aanbeden, wordt voorts en een med van een hete vuur over en dan gesmeten worden. We kunnen zien dat ze verschillende speeldingen hadden met wanneer ze muziek maken deden. Muziek en gezang kan in verschillende wegen gebruikt worden. Dat wordt van de duivel gebruikt worden mensen en de zinden in te vieren. Maar we weten ook dat de rechte muziek en gezang de Heer Jezus eren en verheerlijken kan. Dat moet recht gebruikt worden. De apostel Paulus heeft van dit in Efeze 5, 18 bij 20 geschreven. En bezoekt je niet met wien dat overdrevenis brengt, of beziet je veld met de Heilige Geest, en reed ondereinander met psalmen, en kerkenleden en geestelijke leden, zingt en speelt met hem hart tom Heer, en dankt God dem Vader immer voor alles, en ons Heer Jezus Christus zijn nomen. Hiertje we zien dat je zang en muziek dat Christus verheerlijkt, dem Heilige Geist zijn werk is. In Babylon, wo dat gestalt weer, wordt dat gebruikt de mensen tot afgodsdienst te drieven. Daar zijn veel steden in de wereld, wo mensen niet de vrijheid hebben zo'n aandacht te hebben
zoals ze wensen worden. Ze moeten God in je heim aanbidden. Dat we in Nebuchadnezzar zien, Tjenigrijk, tot die tijd ook niet aangeneem, want mensen zien of God niet aanbidden deden. Dat wordt irgendein mens angstig te horen, dat wer zo'n gestalt niet aanbidden wordt, wordt in een vier over en dan gesmeten worden. Veel mensen worden vielleicht doodvallen en dat gestalt aanbidden, want ze niet door aan geleefden. Ze worden dat uit grote angst doen. Maar wie worden zinnen dat er drie jonge mannen waren die niet angst hadden, wil zij houden zich tot dem eenzige waarhaftige God im Himmel aangegeeft. Zevende en achte vers. Daarom tot die tijd, als die mensen de stem van de trompet, de fluit, de zither, de harp, de dudelzak en allerhand muziek hoorden, vallen al die veldje nationen en mensen van alle sproken dol en deden dat galdene gestalt dat Nebuchadnezzar opgesteld had, aanbidden. Daarwegen kwamen een van de Chaldeeën en deden de Joden verklagen. Dat is niet leicht alleen te stonen, want alle anderen in je wesset denk doen. Wanneer dat met de geestelijke dingen te doen heeft, dan worden veel mensen leven doen wat die mensen doen. Ze willen niet hebben dat andere spoos van aanmaken worden. Dat is wat Peter deed als Jezus voor de hoge priester gebracht wordt, voor de dat Jezus gekruisigd wordt. Dat neemt veel kracht en moed alleen te stonen. Maar niet veel kracht met de mensen met te gaan. En je wisse dingen is dat vielleicht niet nodig, dat we alleen stonden moeten, ober. Wanneer dat met de waarheid te doen heeft, oder te entscheiden tussen God en een afgod, dan zal dat geen twijfel oder terugtrekken zijn. We moeten voor dat wat recht en goed is, en voor de waarheid standhaft zijn. Dat is wat Daniel zijn vriend deed. En Galater dat vijfde kapitel, de eerste vers, wordt ons vrijgesteld, Christus heeft ons vrijgemaakt vrij te zijn. Daarom laat je niet worden met een sklovenjacht bewekkelen. En deed Paulus in 1 Korinther 15, 58 vers, geeft de Heilige Geest ons deze vermoning. Daarom, mijn liefste broeder, staat vast, onbeweegt, neemt immer toe in de Heer zijn arbeid, wil je weten dat je arbeid hem Heer niet vergeefs is. Dat is zeer goed mogelijk dat de koning gewisse mannen als wachter aangesteld had, zodat ze oppassen kunnen of irgendwer zijn gebod niet beobachten worden. Dat is ook mogelijk dat gewisse mannen door waren, die afgunstig waren dat de koning Nebuchadnezzar de Joden en hoogberiemde ambten in aangesteld had. Dat kan ook zijn dat deze mannen Daniel zijn vriend en andere zaken beobacht hadden en hadden zich tegen den gestald. We weten niet wat de verhältnissen waren, maar we weten dat de drie mannen worden zich niet doorbegen tot een afgod. We worden zien dat ze een God en godet en grootet te vertrouwen hadden. Nu de derde kapitel, de negende bij twaalfde vers. Zij, dat heet de Chaldea, antwoordde en zeide tot Nebuchadnezzar dem Tjenig, O Tjenig, leef voor immer. Du zelfst, O Tjenig, hast een bevel gegeven, dat in ieder man die de stem van den trompet, de fluit, de zither, de harp, de dudelzak en allerhand muziek hier doodvallen zal en dat galdene gestalt aanbidden. Ober wer niet doodvalt en aanbidden deed, zal in de med van den brennende vier over en aangesmeten worden. Daar zijn gewisse Juden die du over de verwalting van die Babylon-provincie gesteld hast, namelijk Shadrach, Meshach en Abednego. O tjenig, deze mannen had die tjene acht gegeven, zij deine die jetten niet en beden niet die gesteld aan dat du opgesteld hast. Zoals ik gezegd heb, dat wir dem tjenig gar niet aangeneem van irgendwer zich tegen zijn woord stalen deed. Wat des Tjenig nicht wist, wie dat door een gratere harsche weer als hij weer. Hij, dat heet die Tjenig Nebuchadnezzar, geleefd hij kon zo doen als arm dat geval. Hij moest leren dat door een God im Himmel weer, die over alle nationen, alle harsche en alle Tjenigs weer.
Deze jonge mannen worden niet doen wat mensen van aan mochten verlangen, want dat je in God zien willen weer. Ze worden gehoorzaam zijn te God, want dat ook er dood wordt menen. We zijn hier ook dat de Chaldee mannen de drie jonge mannen benomen nanden. Er zal geen misverstandnis zijn. De mannen zeiden tot König Nebukadnezar dat Daniel zijn drie vriend hadden dem König geen acht gegeven. En dat weer eindelijk gewoon niet zo. Wat ze niet gedaan hadden, had niets met dem König te doen persoonlijk. Dat had alles met er de gratere acht voor God te doen. Wanneer mensen even ons willen bevelen, zo te doen dat jij in God zijn woord jij, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. Dat is wat de apostel deden als de Joodse leiders aanwoorden dat ze niet meer in de naam Jezus spreken zullen. De apostel weer in gevangenis geweest, maar een engel had aan de rut gebracht en had aan gezegd dat ze zullen aanhouden met haar preken. En dat is waar ze weer als de leiders aan vangen. En in Apostelgeschichte 5, 27 en 29 staat dat geschreven, en als ze aan een nen gebracht hadden, stelden ze aan voor een rood. En de hoge priester vroeg aan en zei, wie verboden jullie streng dat je niet zullen en den normen leren? En check, je hebt Jeruzalem met jullie leer geveld. En proeven de man zijn bloed even aan te brengen. Dan zeiden Peter en de andere apostel, wie moeten God leven je hartje als mensen. Dat is ook zo als dat, met veel christen die de honderden jaren zijn de tijd is geweest. En ook zo als dat met christen nu is. Er zijn veel christen in de wereld, nu die leven den dood nemen worden, als dat ze dem Heer Jezus afzaaien worden. O, mocht we alle kracht in je nood nemen van dem Heer, dat we immer voor hem vaststonden kennen.

nu de dertiende vers in het derde kapitel. En wordt een oor, ja, geeft Nebuchadnezzar een bevel, dat Shadrach, Meshach en Abednego zullen gebracht worden. Dan worden deze mannen voor de tjenig gebracht. De tjenig Nebuchadnezzar zien wordt een oor, ja, wordt arm en trouble brengen met God. Wanneer een mens wuttig en oorlijk is, dan kan hij ook niet reich denken. Wanneer hij niet reich denken kan, dan wordt hij ook niet doen wat reich is. Nebuchadnezzar kon dat niet verdragen, dat de zonen worden zinnen die niet zo doen worden, als hij dat vergesteld had. Wat hij niet begrepen kon, weer dat door een hechere macht weer als hij. Hij weer dacht dat kap van goud en zijn droomje was. Daniel had dat klaar gemaakt, dat God alleen de toekomst wist, en dat hij even alles weer. Een mens die veel van zichzelf denkt, wordt dat niet verdragen kennen, wanneer iemand beter is, of meer weten dat als hij. Hij leeft, al zijn bevelen zullen uitgedraagd worden, en kan dat niet verdragen, wanneer anderen niet doen worden, wat hij bestemd heeft. We moeten hier ook behouden, dat God zijn tjingers zelen ongedaan zijn tot de regering. Zo zegt God in zijn woord, Ober, wanneer de regering zo'n van ons bevelen deed, dat anders is, als wat God gezegd heeft, dan hebben we een plicht dat we leven God gehoorzaam zullen zijn. Wat Nebuchadnezzar van deze jonge mannen verlangen deed, wie jagen wat God lang terug gezegd had, ze zullen niet in gestalt van geld maken en zullen niet jatten of irgendwat anders aanbieden. Dit is wat de tjenig niet verstaan kan en wat aanwoordig en eierlijk moet. Nu de 14e en 15e vers. Nebuchadnezzar antwoordde en zei te aan, Shadrach, Meshach en Abednego, is dat zo dat je niet mijn afjette deine, oder dat goldene gestalt dat ik abgestalt ha aanbeden worden? Nu, wanneer je reed zijn, dat wanneer je de stem van de trompet, de fluit, de zitter, de hoop, de doedelzak en alle handmuziek heren, doorvallen worden en dat gestalt aanbeden, dan goed. Ober, wanneer je niet aanbeden worden, dan word je voorts in de midden van dat vier en den vier over je smeten worden, en woon God es door de jund uit mijn hand raden kan. Deze jonge mannen, weer een mank de beambte en Nebuchadnezzar zijn regering. Dat zien ze dat Nebuchadnezzar zijn woord en oeien aan wat de steen gebracht had, waar hij goede mannen doodmaken wordt. Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego worden doen wat recht weer en hadden goede arbeid voor de tjenig gedaan. Wat ze niet doen worden, weer een gestalt aanbeden. Over dat moet Nebuchadnezzar zeer dol. Hij geeft deze jonge mannen nog enige gelegenheid. Eerst vroeg hij aan of dat werkelijk zo weer, dat zij zijn gestalt niet aanbeden worden. Dan geeft hij aan gelegenheid er een schluss te ändern. Wanneer zij dat niet doen worden, dan worden zij een grote vier en dan gesmeten worden. Dat wordt gewest in dood menen. Deze jonge mannen worden leven sterven, als dat zij een afgod aanbeden worden. Deze jonge mannen wisten dat Nebuchadnezzar zijn entschluss niet terugnemen wordt. Zij hadden een volle toevertrouwen en God, zij worden gehoorzaam zijn, to arm. Dat we niet een kloeke ding dat Nebuchadnezzar zeid, als hij de drie jonge mannen antwoordde deed en zeid, en woon God als door de jund uit mijn hand raden kon, hij wordt zij about uitvingen. Dat is van dit klaar te zijn, dat hij geen idee had, hoe machtig God weer. Met zo'n weerd deed hij God drijven. En daarmee wordt hij niet wegkomen. God wordt aan boot wezen, weer werkelijk een almachtige God weer. Hier zien we ook een grote onderscheid tussen dem tjenig zijn woord en oeien en hoe sanft en ruig de drie jonge mannen weer. Ze hadden volle vrede. Ze hadden geen angst. Wanneer een mens weet dat hij vallens en God zijn wille is, dan brokt hij zich niet van irgend woord angsten. Nu het 16e vers. Dan antwoordde Shadrach, Meshach en Abednego en zeiden tot hem tjenig,
O Nebukadnezar, wie brukken die nicht een antwoord geven wegen deze zaak? Want deze jonge mannen nu worden het om tweede mol dem tjenig waren stonen en zien je stolt nicht aanbidden, dan wordt dat veel schlimmer zijn als verheer. Deze mannen waren nicht een deuntje. Die hadden dit goed der gedacht en hadden zich vergenomen dat zij worden God gehoorzaam zijn, leven als dem tjenig tevreden stalen. Dem König Nebukadnezar war der Stone, kon er irdische Leve kaste. Aber Gott war der Stone, en an gehorsam seine zu arm, wurde an viel mehr kaste. Sie wurde dann Gemeinschaft mit Gott verlieren, en Gott wurde mit an antefried sein. Sie wurde Leve hat, dat die König mit an antefried wir, als dort sie Gott an gehorsam wäre. Also brückte sie sich nicht lang besinnen, wat van een antwoord ze dem tjenig geven worden. Ze wisten wat God van aan verlangt, en wanneer hij aan van dem vier overraden wil, dan wordt dat ze aangeneem zijn. Ober, wanneer hij dat niet doen wordt, dan worden ze am dag levig gehoorzaam zijn, als Nebukadnezar zijn gestalt aanbeden. Dat mocht niet zijn, dat wie een gestalt, zoals Nebukadnezar opgestalt had, aanchecken moeten. Aber da is allerhand en onze welt dat ons van dem Heer en zijn arbeid weich lakken wel. Deze mannen, en Nebukadnezar zijn tjenigrijk, zijn een goed voorbeeld voor ons in deze tijd. De verhältnissen worden vielleicht anders zijn. Aber da zijn twee dingen die krijgt zo zijn als dan. Eerstens, de dievel is groot zo vlietig als hij immer is geweest. Hij heeft nust en zich wat goed en recht is. De Heer Jezus zegt zo, en Paulus stemt met de Heer Jezus. In Johannes 8, 44, zegt Jezus dit. Je stammen van jun voder de dievel, en jun voder zijn verlangen wil je nog gaan. Hij weer een merder van aanvang en blijft niet in de waarheid, wilst dat geen waarheid en am is. Wanneer hij liegen deed, redt hij van zijn eigen dingen, wilst hij een leugner is en de voder. Van leges. En wanneer Paulus van valse leren reed, heeft hij dit in 2 Korinthe 11, 13 bij 15 te zeggen. Dan zonen zijn valse profeten, verfierische arbeider, die gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs, neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding. Wanneer zijn denen gestalt aannemen, zoals de gerechtigheidsdenen. Ober den er eng wordt dan nog zinnen als er werken verdient haar. De dievel wordt alles doen wat hij kan, zodat wie niet voor God leven worden, en dem Heer Jezus niet echt leef denen worden. Hoe zullen we dan met hem dievel handelen? De Heer Jezus heeft even aan je wannen. Zoals Daniel zijn vriend tegen dem dievel zijn werk vaststonden, zo moet wie de Christus tegen dem dievel vaststonden. Jacobus redt van hoe wie tegen dem dievel stonden kennen, en dat 4e kapitel de 6e bij 8e vers. Aber hij heeft de ratere genoeg. Daarom zegt hij, de jeest stalt zich de stalte tegen aan, aber de demietje heeft hij genoeg. Daarom ziet God onje doen. Ober stalt junt jegen dem dievel, dan wordt hij van junt weichrane. No dat junt no Gott, dan wordt hij zich no junt nodre. Reinigt junne hang, je zinder, en maakt junne horte acht, je met een dubbel de zin. Als de dievel wel ons van Gott weichlakke, zoals hij met Daniel zijn vriend proed. Wie moet de gehoorzaam zijn tot Gott en zijn woord? Dat andere denkt dat zo is als het dan weer is dat God immer met zijn tjinge wordt zijn. Hij heeft zijn tjinge de kracht en den moed immer vast te stonen voor dat wat recht is. Dat meent niet dat we niemals worden trouble hebben. Ober God heeft gesproken dat hij ons niet verloten wordt en dat hij ons zekerlijk door den trouble brengen wordt. Dat mocht zijn dat zijn tjinge worden moeten door den dood kunnen wanneer ze gehoorzaam worden zijn te God. Ober verzonen die God je leven, is de eeuwigheid een zekerheid. Dat maakt geen onderscheid hoe we in de eeuwigheid een inkomen worden, of tegen de dood of de Jezus zien komen.
Wie worden eeuwig met hem Herr zijn. Halleluja. In Hebreeën 13, 50 vers, lees je dit. Jun levenswandel zal ohne jeet zijn en ziet tevreden met wat je ha. Wils God heeft gezegd, ik word jun op geen weich verloten en op geen weich word ik jun verziemen. Ons wordt vermoond dat we zelen emmen en onze arbeid voor de Heer Jezus aanhouden. Gelaten zaas neer en zegt, en wel we niet moedloos worden goeds te doen, dan te rechte tijd waar we ernten, wanneer we niet opgeven. Mijn vriend, du wordt niet alleen tegen de diebel stonen kennen. Du moetst de Heer Jezus zijn kracht en wijsheid hebben. Aber dort kanst du niet hebben, wanneer du hem niet aus de Heiland aangenomen hast. Laat die deze gelegenheid niet voorbij glippen. Mocht de Heer Jezus ons alle zijn genade en zegen schenken.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Mee. We zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Wat is het?
3: Schijn.
2: Ja, fijne week was, nee?
3: Ja, pretty good.
2: En van daar waren we reden van waarom dat het weer is, dat we voor onze eigen stand vatten dan, nee? We reden een paar video's met een kort stukje drie van
3: vet
2: voor ons en niet jeen ons dort en dat was in bed liggen immer dort. Maar ik geloof niet dat we tozer van dit reden kan, want einer zit dort nu dat alle wegen al dat de eerste goeie in nein, liede schaden, de familie is de volgende in nein, dat jij alle kapot.
3: Ja.
2: En dat champ er nooit ik bij.
3: Ja. Dat mensen een kan het de goeie in nein en dat is wat een half nieuw hart of somebody dat.
2: Yes.
3: En in de kicken died.
2: Ja.
3: Nein.
2: Ja, no.
3: Dat moet wel met alle reden waarom dat weet is. Fan.
2: Yes. Ja, because du hast een zeer grote weet. En dort, dat wie voor ons fetten doen, is een Eipa. En zo, wie worden van jou, wie zijn ja sehr viel Druck. Wie haben die Social Media, wie haben die Internet, die Phones. Wir sind unter den Menschen, die wiesen Bilder, wo das sieht, ist das jetzt sehr schön, und dann verglichen, für sich, wir uns mal dort verglichen, nicht? Weil die Menschen, ja, das alles schön, bei uns das nicht.
3: Ja. Yeah. Dann glaube ich, dass so krank so sein bei uns, ans Amtje so ans Uxes dort, oder, die, you know, wischlich sein, dat friest dann so das dort täre Mana, und das dort, like, dann fangt it on, dat wir uns, comparen dann.
2: Ja, krank. Und wir sollen gleich, because dort,

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-zending van SW Radio Segenswelle. Bist du von dort dabei? Na, darüber freue ich mich.
3: Frans jent in de schuil en in zijn vrije tijd schnitzelde jaren wat uithaald. Vandaar brak dan in de schuil gaan, hij jent hem gode, zat zich op een beent onder een tjosjeboom. Plötzlich heet er een gerusch en een gezwitsch. Hij heeft zijn kop hoog en wat zit er daar? De tjosjeboom is vol met spotsen. Na, junt wieset aan de scheine tjosje te stelen. Hij rand schwind in de schien, holt zijn steinschleuder. Hij nam een paar steinetjes, en dan nam hij en trok dit gom ganz stramp, liet den stein nennen, zielt en schuit hoog. En de stein vloog durch de jeen. Met eenmaal heet dat klir, wat weer dat? Oba met luiden schrie, vlogen de spots uiteinander. Oba schreit. De spalze had er niet getroffen. Ober dit venster van onkel dit, dit weer kapot. Zo, nu moet het weg. Nu moet het schwind rennen. Oder leiwa nicht. Zienetje na je worden gans wit en hij weer gans wit als de wand. Dag, zal het hier blijven, oder dag rennen? Onkel dit wordt waarschijnlijk zeer bassig zijn. Nee, dat brengt nost. Als woon ik weg rane, dan heb ik bloos nog een schlechte te wessen. En dan kon het onkel Dick niet meer in de ogen zitten. Irgendwann temt de dag ruiter en dan is alles nog veel schlimmer. Zo Frans, nu jeest du en wirst deine schuld betjane, zit Frans zelfs te zich. Aber dit diet niet lang. Onkel Dick kwam uit de deur rand en schreeg ganz luid. Wie wie dat? Frans stond ganz stil. Van angst kreeg hij tjene weedruiter. Ober dan nam hij den ganzen muidtuip en zei, onkel dit, dit wie het. En dit deed mij ook leid, het wilde spotsen trafen. Ober het heb toch wel niet rechtig gezielt. En dit is passiert. Ober het woon mijn pa zaaien en hij wordt bestemd alles betolen. En hij wordt met mij werkelijk schellen. Onkel dit wist niet meer wat hij zaaien zal. Damit had er nicht mal gerätend, dat Frans sich stahlen wird en seine Schuld betjane. Hij kon noch nicht mehr erschellen. Hij sagt dem Jung, dat er so trurig stond, kam nam bi, leed seine Hand am Arm und seht, weißt du wat, dit gefällt mir, Frans. Du bist einfach nicht weggerannt und bist nicht mehr gekommen und hast deine Schuld betjant. Und weißt mit deinem Paar, wo het al rede, und mit dem Glas, wo wir al alles reden. Sag mal, Tinja, hab ich mal auch so was Ähnliches erlebt? Weet je, als ich ganz froh, dass Franz es nicht weggerannt und hat seine Schuld betjant, das wie das Beste, was er kon dönen. Weet je, wie nämlich versieht, seine Schuld zu vertuschen, der kann sich nicht mehr freuen. Und wenn du was angestellt hast, dann betjant deine Schuld und mag die Sache in Ordnung. Wusst du all, dat alles wat wir anstalen, ook eine Schuld für Gott is? Dat schlechte Deintje, Lehe, Stehle, dem andere Weidönen, vielet, vielet andere. All dat nan Gott Sünde. In de Bibel steht, dat alle Menschen Vergebung von Gott brokken. En du ook. Willst du noch länger mit deiner Schuld raumrennen, oder willst du endlich froh und glücklich worden? Gott wacht op die. Du moetst hem deine Schuld betjane. En in de Bibel is een zeer schöner Vers. Die steht in 1. Johann 1:9. Wann wir onze Sünde betjane, so is er treu en gerecht, dat hij ons de Sünde verjeft en ons reinigt van alle Ungerechtigkeit. De Schuld van Frans in onze Geschichte, die heeft zijn Pa betold. En weet je, wie jene Schuld betold, die je voor Gott habe? Die heeft betold zijn Sohn, Jesus Christus. Weil hij de mensen zo goed is, en heeft alle zenden, alle mensen op zich genomen. En is op een triet gestorven en wade van tijd opgestonden. God heeft alles gedonnen, damit hij in die zenden verjeven kan en du rechtig glücklich wordt. Wacht niet, red met hem im Gebet en zei hem alles wat du op een hoorte hast.

Dit wie nu de 10-jaar-stund van SW Radio Segenswelle met die Reune Schiermacher. Bist du bij de nächste 10-jaar-stund wat er dobi? Na, ik word mij darüber freuen. In hieren konst du kine vriend dat tau anlode. Bat dan!

0: maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hierers de zeer zeer interessante geschichten horen. Wie wensen je veel vrede bij het horen. Annette las een boek, maar ze had haar gedanken zest voor als door wat ze lezen deed.
2: Maar ik goed te bad, geet de nacht.
1: Maar ze zijn niet in ihre Stoe, ze zijn rood, der dem Hügen schneit. Ze wie nu al weit auf am Huis. Als ze uitrutschen deit en sich dem Feld verstockst, sodat ze nicht mehr gehen kann.
2: Wat soll ich das tönen, bet mir wer fängt sie eit bestimmt deit gefroren?
1: Ze sah sich Hahn en Hiel, am Himmel dachten de Stierens. Anne schickt noch hecht. Wat gaat haar uit deze leugruid helpen, ook wanneer zij te Lukas zo slecht geweest weer, dan hield ze op eenmaal als wanneer weer met Skino dat je.
2: Help me, help me! Lukas, du? Bitte help me, ik heb me den feld verstopt.
3: Ik hol einen Schleden. Hier, neem deze jagd zo lang.
1: Als ze nu alleen weer, bid ze van ganzem Herzen.
2: Lieve Herr Jesus, ik zie zeer boys en brokti. Bitte verzeih mir alles. Ik wil dien kind worden en nu niet bloos wil ik in deze nood zie. Amen.
1: Lukas kwam met een Schleden en een Deigtree.
2: Lukas, ik moet die wat zijn. Ik heb die Pietje verkleund. Jesus heeft mir alles verzeiht. Bitte verzeih du mir ook. Ik hoor die niet meer.
3: Tot dag heb ik me gezegd dat du dat wirst. Verjaard dat, alles is in orde.
1: Als Annet al langs thuis is, deed Lukas im Nobahuis beten.
3: Herr Jesus, bitte geef me een idee, met wat ik Annet bewijzen kan, dat mij dat leid deed dat dan niet zo slim verheerlijk is.
1: Dan dacht hem dat op einmal van dem dokter im Nobadarp. Als die op einmal ook wat Dani zijn bein wader trascht mögen tjennen? Mädel in de nacht wirkt Lukas sich bij de Schneestorm de Forten um Nobadarp. Ganz meid kom hij da an. Dort wie ein gefährliches Unternehmen gewast. Aber sin meien hat sich gelernt, de Doktor will helpen. En dort muss Dani lang num Krankenhuis. Aber als heine Huis kom, wird de Fred groot. Hij kon wada gonen. Voor de begreisung wordt Lukas eingelot. Hij strolt als hij Dani ohne Tretchen gonen zag.
4: Dani, du magst dich bij Lukas bedanken. Hij heeft zijn leven in Gefahr gebracht, als hij nu mitkommt.
3: Dort bin ich echt allein. Jesus heeft mir die Deutsche gegeben. En hij heeft mir geholpen.
1: En zijn aller Freund in de Boy. Haft alles betuld. Aber dort bleibt ein Geheimnis.

tyr@gmail.com. En nogmaals boekstaberen wie dat? tyr@gmail.com.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van et ab alles wat u deest doutjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

0: De klok is 6, met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Als ik met deze rij van boodschappen over Jezus zijn gelijkenissen aanvang, zeg ik dat het wichtig is dat we verstaan wat een gelijkenis is. En waarom Jezus een gelijkenissen reden deed. Jezus zijn predigte weer meest immer gelijkenissen. Ik zeg dan dat een gelijkenis een irdische geschicht met een himmlische bediening is. Een gelijkenis is, wanneer een wat uit het alldagsleven neemt, en dan dat met dat geestelijke verlicht. Dat heeft wenigstens twee redenen daarvoor, waarom Jezus te zijn jingen en gelijkenissen reed. Eerstens reed Jezus en gelijkenissen om de waarheid van Himmelrijk, voor de schriftgeleerden Farizeeën die niet weten willen, te verbouwen. Daarin zegt hij met opene ogen zijn zij niet, en met opene oren horen zij niet. Een ander grond is, dat Jezus die wat aan met kloeke vrouwen en de eindjongen willen, met de gelijkenissen dwong dat zij haar vrouw zelfs beantwoorden moesten. Met haar antwoord veroordeelde zij zichzelf. Een goudet bijspel is, hoe de gezagsleraar Jezus de vrouw stelt, wie is mijn nächste? En Jezus vertelt de geschicht van een man, wat onder de rebers gevallen wie, wo dan de barmhartige Samariter am halp. Als de schriftgeleerde dan antwoord, wer de nächste is, sagt Jezus te hem, du hast recht gesagt. Nu go en doe dat zo. Dat vernuchte gelijkenis heeft dat met de wichtigste vrouw im leven te doen. Wat moet ik doen, om dat eeuwige leven te erover? En Lukas 10, de verse 25 tot 37, geht het om deze vrouw. Nu dit leidt, wel wie top den Aufschnitt uit Lukas kapitel 10, van vers 25, 37 lezen.

Wat veroorzaakt hem haar deze geschichte vertalen? Ons schriftwoord zegt ons bloos, dat bij een gelegenheid een man, die besonders wit am jüdischen Gesetz stiliert wie, Jesus die Frau stel, Lehrer, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erorven? Deze Frau heeft mensen al immer beschäftigt. Wat moet wie doen? Uit deze Frau is al te erkennen, dat mensen immer in de Meinung waren, dat ze wat besonders doen moesten, om eeuwig leven te kriegen. Nicodemus kwam in de middernacht naar Jezus met deze vrouw. De rijke jonge man kwam naar haar met deze vrouw. En vele mensen komen ook van deur nog met deze vrouw. Wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erorven? Wist deze Gesetzeslehrer werkelijk niet wat hij doen moest? Wil hij oprechtig van Jezus weten? Oder wil hij Jezus in een val aanlokken? Als einer van de klägsten Lehrers im Gesetz wist hij ganz bestemd je neef, wat hij num Gesetz nu doen moest. Wil hij zijn of hij zich vielleicht met dem Herrn über dat Gesetz strijden kon? In unserem Aufschnitt sagt het, dat hij dem Herrn ab de Proof stalen wil. Jesus wie ober je wasche. So als de Herr dat ab andere Städte deid, deed hij ook hier bloß eine jene Frau stalen. Immer wenn einer Jesus seine Frau stahlt, um ihm ab der Proof zu stahlen, dwung er sich ihre Frau selbst zu beantworten, indem er die Frau umdreht.

andere programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 633. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 633.

Van jint is het programma te zijn zend, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zijn. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wann die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: Hier het nek zit nu een kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 20. Dan zag ik een engel van hemel raufkomen, die had een sleutel voor den grondlosen afgrond en een grote keer aan de hand. Hij grijpt den draak, de oude slang, dat is de beise vriend en de zoton, en bonk arm op 1000 jaar. Hij smijt aan hem afgrond neer en sloot den touw en trok een zegel boven Eva, dat hij niet kon gaan in de veldje verleiden, wat de 1000 jaar Eva waren. Nu hier moet hij nog een korte tijd losgeloten worden. Ik zag tronen, waar die boven zaten, den dat maagraadje geeft weer te rechten. En ik zag die ere zeilen, die wegen het zeichnis voor Jezus en wegen God zijn woord weer een dood gemaakt worden, en die niet dat tier in zijn beeld aangebeet houden, en die zijn teken niet om stieren of op de hand genomen houden. Die kwamen tot leven en regeren met Christus taub 1000 jaar. De andere dood over kwamen niet waarder tot leven, wat die 1000 jaar aan waren. Dit is tot eerste opstonen. Zeilig en heilig zijn die met de eerste taub opstonen. Ewa die haft de tweede dood keine gewalt, en ze waren God en Christus in de priester zijn en 1000 jaar met Amtop regeren. En wanneer de 1000 jaar eeuwen zijn, wordt de zoten uit zijn groft ruut en vrijgeloten worden. En hij wordt in alle feierrichtingen op de heer gonen de veldje te verleiden en nu Gog en Magog de toop te brengen te krijgen. Er het zool is zoals de zand om meer. En ze gingen even de ganse eer door op los en trokken rondom de heilige erloge en om de lijve staat. Dan overkwam vier van God van hem hemel en moog een eng met aan. En de beise vriend, die aan verleid, wordt hem vier in zwevel zijn aangesmeten, wo dat tier en de leeges profeet waren, en die waren dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid gekweeld worden. En ik zag een grote witte troon en den die de boven zat. Hemel en eerd vlogen van hem weg en waren niet meer te vingen. En ik zag de doodes, klein en groot, ver God in den troon stonen, en er wordt een beetje opgemaakt. Dan wordt nog een boek opgemaakt, en dat weer dat levensboek. En de doodes worden door nu gerecht, wat aan de beker van ihre woorden geschreven stond. En dat meer geeft de doodes ruut, die door benen weren, en de dood en de haal geven de doodes ruut, die door benen weren, en jeder einer wordt door nu gerecht, wat zijn woorden gewaast weren. En de dood en zijn rek worden aan vier zijn aangesmeten. Dit is de tweede dood. En wanneer irgendwem zijn nomen niet im levensboek geschreven stond, wordt hij aan vier zijn gesmeten.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wils de eerste hemel en de eerste aarde verschwongen, en du hast ook geen meer meer. Dan zag ik, Johannes, de heilige stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God uit dem Himmel raufkomen, als een uitgestroomde bruid, reit voor een man. En ik hier een luide stem van hemel zagen. Kijk de mol, nu is God zijn woning manke mensen. En hij wordt met Antop wonen, en zij worden zijn volk zennen, en God zelfs wordt met aan zennen, en er God zennen. En God wordt aan alle tronen van de uigen wassen. Door wat geen dood, oder truhe, oder helen, oder weidog meer zennen, wils wat verheer weer is verschwongen. Dan zei hij, die op dem troon zat, kijk de mol, ik mag alles niet. En hij zei te mij, schrijf, wils deze weer zijn waarhaftig en op te verloten. En hij zei te mij, dat is je waarden. Ik zie dat A en dat O, die aanvang en dat eng. Wer dat ernstig is, dem wo ik rechtlich en am sonst van dat water uit de levensschwal te drinken geven. Wer am kampf bestonen blijft, wordt dat alle oven en ik word zijn God zennen en hij wordt mijn zeen zennen. De verzochte ober en de angelijvende en de abscheiselje en merder en hure en zauberer en afjetter deine en alle leeje worden ehrenplaats en vier zij hebben, die met zwevelblit brennt. Dit is de tweede dood. Dan kwam einer van de zeven engel naar mij, die de zeven kommen van de laatste zeven plogen houdt, en reedte mij en zeid, kom, ik word die bruid, dat laam zijn vrouw wezen. En hij droeg mij hem juist waag op een grote hoogenboog op, en wijst mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, waar die van God uit de hemel raufkwam. Die weer dag van God zijn heiligheid, en er ligt weer zoals de allerdierste, daagste jaspiestein. Die had ook een grote huur gewoond met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel, en op de poorten werden de 12 stam van Israël er een noemen snap geschreven. Door werden 3 poorten aan de oostene zied, 3 aan de noordene zied, 3 aan de zedene en 3 aan de westene zied. De woont om de stad had 12 grondsteinen, en op de steinen werden dat lam zijn 12 apostel er een noemen snap geschreven. En die met mij reed, had een goldene stang, de stad ook ihre poorten en ihre wang te meten, en de stad is een feierkant uitgelaagd. Die is zo breed als lang, en hij maat de stad met de stang, en die maat 2500 kilometer, en die is zo breed en zo hoog als lang. Dan maat hij de wang, die waren ongeveer 70 meter hoog, dat is nu de mensenmoot die de engel brugt. De stadswang waren van jaspis gebuut, en de stad zelfs van 800 gold, klaar als glas. En de grondsteinen onder de stadswang waren met alle hand dierensteinen bezaad. De eerste grondstein weer jaspis, de andere een saphir, de derde een chalcedon, de vierde een smaragd, de vijfde een sardonyx, de zesde een sarder, de zevende een chrysoliet, de achtste een beryl, de negende een topaz, de tiende een chrysopras, de elfde een hyacinth, de twaalfde een amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen, jeder poort uit een parel gemaakt. En de gassen in de stad waren van 8 glaskloret gold gemaakt. Aber ik zag door geen tempel binnen, wils de almachen God en haar en dat lam zend voor aan de tempel. De stad haft dat ook niet neidig, dat de zon oder de mond door nen schienen, wils God zijn heiligheid schien door nen en dat lam is ihre lamp. En de zeilige wordene veld je wandelen in ihr licht. En de kenigs op de eerd worden ihre heiligheid door nen brengen. Ere poorten zullen den dag even niet touw gemaakt worden, en door wat geen nacht zennen. Ze worden door ook de veldje ere heiligheid in ihr nen brengen. Door wat nus gemeinet oder aanreinet nen gonen, en ook keiner de schandhofte dingen onrecht en legendheid, ober bloos die aan dat lam zijn levensboek aangeschreven zendt.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 22. Dan wijst de engel mij een reinen stroom van levenswater, klaar als een kristal, dat kwam van God en dat lam eer een troon. Met een verlengde goos, en aan jeder zijde stroom stond een levensboom, die 12 vrucht aarten dat jaar droeg. De bijen brachten alle maand eer aard, en de bijenbleder deinden de veldje tot de gezondheid. En du hast geen verbonden, Meier, wils God en dat lam eer troon woord door benen zennen, en zine deine woorden am deinen. Ze waren aan en dat gezegd kijken, en waren ze nomen aan ihre stierens haben. En du wat geen nacht zennen. Aan wordt dat ook niet aan lampen oder zonnenlicht fehlen, wils God de haar es veranlicht, en ze waren van eeuwigheid tot eeuwigheid regieren. Dan zei de to mij, desse wird zijn wahrhaftig en op de verloten, en de heilige profeten ihr Gotten haar, haft zinen engel geschickt, zine deiner te wiesen, wat nu bald passieren mat. Kijk de mol, ik kom bald. Zeilig as dei, die zich aan de profetische wereld in dit boek hält. En ik, Johannes, zie dei, die dit heren zag. En als ik dit geheerten gezeinen houd, val ik ver den engel dool om aan te beden, die mij dit gewezen houd. Dan zei hij te mij, zei du nou, dat u dat nicht doen worst, wils ik zie dien metgenacht en de metgenacht van dien breider de profeten en van alle, die zich aan de wereld in dit boek houden, bid God aan. En hij zei te mij, versluit de profetische weer in dit boek niet met een zegel, wils de tijd is bald hier. Wie aangeraakt is, dem laat aangeraakt blijven, en wie aanrein is, dem laat aanrein blijven, aber wie geraakt is, zal wieder aan geraakt blijven, en wie heilig is, zal wieder aan heilig blijven. Kijk mo, ik kom bald en heb mijn loon met, een jederem donor te geven wat zijn woorden gewaast zijn. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng, de eerste en de laatste. Zeilig sind, die de Donen wat hij bevolen haft, dat ze een recht zum Lebensbaum haben, en dat ich de Purten en de Stad nennen gonen kennen. Wils büten sind de Hunden de Zauberer, en de Hure en de Mörder en de Jatterdeinen, en alle, die welig liegen en dat een Don't is. Ik, Jesus, heb jünd mijnen Engel met de Zeichnis für de Gemeinden geschickt. Ik zie de Wartel in Kummuk van Davids zinen Sturm. Ik zie de Schienen der Morgenstieren, en de Geisten de Brüt sagen, komm. En wer dat hiert, die zal ook zeien, kom. En wem darst, dem lot komen. En wer dat wel, zal dat levenswoter umsonst nemen. Ik woon jeder einem, die de profetische weer in dit boek hiert. Wer do irgend wat tausat, dem wat God de plogen tausaten, van die in dit boek geschreven stonen. En wer van de profetische weer in dit boek waagnemen wordt, dem wat God zijn poort vom levensboom en van de helge stout waagnemen, wovan in dit boek geschreven staat. En die dat gezegd heeft, zegt, jo, ik kom bald. Amen. Jo, kom, Herr Jesus. Mocht dem Herrn Jesus seine Gnade met jullie allen zennen. Amen.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van drie jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zegt hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van zondag of van de zondagschool. Die eind weer een alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Door geven ze aan.